0: Shalom Aleichem.
1: Shalom von Jerusalem.
0: Guri.
2: Österreich.
0: Shalom Aleichem.
1: Shalom von Jerusalem.
0: Guri.
3: Guten Abend.
1: Shalom von Jerusalem.
2: Goedenavond, luisteraars.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond,
0: luisteraars.
2: Goedenavond.
0: Shalom Aleichem.
1: Shalom van Jeruzalem.
0: Shalom
1: van Jeruzalem.
0: Shalom Aleichem.
1: Shalom van Jeruzalem.
0: Good evening. Good evening.
2: Goedenavond, luisteraars.
0: Good evening.
2: Good evening. Goedenavond, luisteraars.
0: Good evening.
2: Goedenavond, luisteraars.
3: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.
0: Goedenavond,
2: luisteraars. Goedenavond,
3: luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.